Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Land van Waas.
1: The music sounds great.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: Er zijn around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done. In Rotterdam.
1: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houdt de politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
1: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het Hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink Ramen en Deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soul Tracks, elke zaterdag.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houdt de politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
1: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het hantavirus bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
3: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Denk, ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bijveldenstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: Er zijn rond 30 mensen, de crew en 2 health workers. En ze zullen onze support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
1: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soultracks, elke zaterdagavond. 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas.
2: De nummer 1 in hits en classics. Dit is...

0: Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er in Lokeren opnieuw de tweedehands botenmarkt in de Heilige Geest Molenstraat. Bezoekers zijn welkom van 7 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Je kan er terecht voor zeilboten, motorboten, kajaks, surfplanken, materiaal, vaarsportmateriaal en ook vissportmateriaal. Vanaf 12 jaar betaal je 1,5 euro inkom per persoon. De volle feesten in Lokeren hebben nieuwe namen toegevoegd aan de affiche en daarmee is de affiche dan ook helemaal compleet. Het gaat meer bepaald om donderdag 6 augustus, want dan duikt men de donkere jaren 80 in met de New Wave avond. Met onder andere als headliner de Britse New Wave synthpoplegende Blancmange. Volle feesten vinden plaats van 31 juli tot 9 augustus. Toegang is gratis en alle info is te vinden op www.vollefeesten.be. Zondag 24 mei is het open deurdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal ten voordele van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: Er zijn rond 30 mensen, de crew en 2 health workers. En ze zullen onze support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
1: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
3: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
4: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radioland van Maas. Classic Hits.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Hard to Believe.
1: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk, vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
3: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done. In Rotterdam.
2: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het hantavirus, bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
4: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink ramen en deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

12 mei vandaag. Dit was Arend Blommaert met Wie. Ik blijf weer bij jullie tot vanmiddag 12 uur. En de echte fans van Arend Blommaert, die zullen wellicht wel naar het Waasland Shopping Center gaan op zaterdag 30 mei. Want dan komt hij naar daar om zijn debuutalbum Oorsprong te signeren. Hij

Je hoorde Reggie samen met Laura Tesoro, Bound to Be. En als ik het weer zo bekijk, ja, dan denk ik toch dat de zon een beetje op vakantie is. Depressies, storingen, ook frisse temperaturen en nog wind bij. Kortom, ja, het is nog geen zomergevoel dat je ervan krijgt. Dus we proberen er iets aan te doen met onze muziek natuurlijk. We gaan nog eens naar 82 met June Lodge.

het nummer waar het eigenlijk allemaal mee begon voor Belle Perez. En met dit nummer deed ze ook mee aan de preselectie voor het Eurosong Festival. Winnares was toen Vanessa Schinitor met Like the Wind. En dat gebeurde allemaal in 1999. En zoals je wel weet, haar partner van Belle Perez is eind vorig jaar plots overleden. Ze heeft dus nadien een rouwperiode genomen, wat begrijpelijk is. Nu neemt ze voorzichtig terug de draad op en ze gaat proberen om tegen deze zomer er weer te staan met optredens.

0: Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Ketnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Ketnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/ketnet. Van 13 tot 17 mei zijn er aardbeienfeesten in Melkselen, met op 13 mei vanaf 5 uur een aardbei after work, met onder andere DJ Ruben van Gucht. Op 14 mei zijn er vanaf 2 uur Kinderdorp, Springkastelen, nadien ook nog verkiezing van Prinsje en Prinsesje, en om 8 uur de verkiezingsshow van de 64ste aardbeiprinses. Op 15 mei de namiddag van zoete herinneringen en ook nog een quiz. Op 16 mei is er onder andere ook een aardbeirit voor oldtimers. En op 17 mei is er vanaf 8 uur 's morgens de aardbeirit Brent van Moer en om 1 uur de aardbeirun. Alle info is te vinden op www.aardbeifeesten-melkselen.be.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Radio Land van Waas.
3: Waaslands beste muziekmix.

Een leuk nummer uit 84 in de radio. Nick Lowe, Half a Boy and Half a Man. Als je een videoclip van dit nummer bekijkt, dan zie je een groot strandfeest waar een band optreedt. Jawel. Vanavond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En ook de Belgische inzending krijg je te zien. Essila, zij treedt op als 11e deelnemende kandidaat. Tussen haakjes, er zijn ook al 5 landen die geplaatst zijn. Dat zijn Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Shaggy was al daaraan verbaasd met Strength of a Woman. En ik heb ook nog nieuws over Pommelien Thijs. Onlangs gaf ze 5 concerten in de AFAS Dome. En het goede nieuws is, het slotconcert dat ze gaf, dat kan je nu zondag al bekijken op televisie. Op VRT1 is dat om 9:15. En we eindigen vandaag met zonnige muziek uit 83 van Rigiera met No Tango Dinero. En zonnige muziek zullen we deze week wel kunnen gebruiken, ook vandaag, want de temperaturen klimmen niet zo hoog. Ik ben er morgen weer vanaf 11:00. No Tango.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Brussel nemen duizenden mensen deel aan een nationale betoging. De drie grote vakbonden trekken door het centrum. Ze protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De politie waarschuwt voor grote hinder in de hoofdstad. Voorlopig is er geen sprake van incidenten. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. België staat daarmee 11e in een lijst van 41 rijke landen. UNICEF zegt dat armoede de gezondheid van kinderen aantast. De organisatie ziet ook een impact op hun schoolresultaten. Bovendien nemen kinderen in armoede minder deel aan activiteiten buiten de klas. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. 80 parlementsleden willen nu dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. Starmer lag ook al onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de Verenigde Staten. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelinkt aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd is onbekend. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op wat regen en tot 13 graden. Morgen nog meer wolken en buien die soms fel kunnen zijn. Dan is 15 graden de maximumtemperatuur.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink Ramen, Deuren en Woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks. Elke zaterdagavond. 3

0: reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Toos Smet.
1: Goedemiddag.

Dinsdagmiddag bij Land van Waas. Lunchpauze is begonnen met Donna Summer. This time I know it's for real. En ik wou dat we dat van de zon ook konden zeggen, want die komt er zo af en toe een beetje waterachtig door. Maar echt blijven en warm worden doet ze niet, hè. Ik hoop dat dat snel verandert. Smakelijk eten, mocht je nu aan tafel gaan.

toch altijd toffe muziek hè, bij Land van Waas. Zoals deze uit de jaren 80. Shaka Tak, Mr. Manic en Sister Cool. Als je morgen eens iets leuks wil gaan doen, wel, dan moet je zeker afzakken naar Sint-Niklaas. Want dan is er de Pride and Unit. En dat is een dag vol ontmoeting, creativiteit. Er is ook feest en het is echt voor iedereen. Iedereen is er welkom. Er is een programma na de middag vanaf 2 uur. En dan kan jong en oud elkaar ontmoeten. Er kan van alles gedaan worden in workshops, creatieve workshops. Je kan ook gewoon met elkaar praten. En er is ook een klein marktje. En dan is er om 8 uur 's avonds is er een drag queen show. En die duurt tot middernacht. Dus er is van alles te doen. Ook hapjes en drankjes. Enfin, wil

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: Radio Land van Waas.

0: Waiting on a Friend van de Rolling Stones. En onze vriend Michiel is er ondertussen bijgekomen en die blikt in het lokale nieuws nog eens terug naar de brand van zondagmiddag in de textielfabriek in Sint-Niklaas.
1: Radio Land van Baas, regionieuws.
2: Bij de brand in een textielloods in Sint-Niklaas is slechts beperkt asbest vrijgekomen. Dat blijkt uit onderzoek van een expert. De dakpannen hielden de meeste asbestvezels tegen. De zone rond de brandhaard blijft voorlopig afgesloten, ook omdat het gebouw instabiel is. In de ruimere omgeving werden geen asbestvezels gevonden. De tuin van een nabijgelegen crèche blijft uit voorzorg dicht tot de brandresten zijn opgeruimd. Voetbalclub VW Hamme heeft een rouwregister geopend voor de 7-jarige Jean die afgelopen weekend om het leven kwam na een ongeval met een springkasteel tijdens een jeugdtoernooi. De impact op de club is groot, alle trainingen zijn afgelast en er wordt slachtofferhulp voorzien. Het parket onderzoekt het ongeval, vermoedelijk werd het springkasteel door een windvlaag de lucht ingeblazen. De Molenwijk in Belzele wordt vanaf 2027 heraangelegd tot een groene tuinwijk. Er komen nieuwe voetpaden, een gescheiden riolering en extra groen met buurtpleintjes en wadies. In grote delen van de wijk komt eenrichtingsverkeer om doorgaand verkeer te beperken en de verkeersveiligheid te verhogen. Ook de schoolomgeving wordt veiliger en groener ingericht. Op de Hoedhaarsite in Lokeren is de ruwbouw van het nieuwe co-housing project afgerond. Dat werd gevierd met het plaatsen van een traditionele meiboom. Het project omvat 14 appartementen en 6 woningen in een groene autoluwe buurt, met ook gedeelde ruimtes zoals tuin, werkplek en ontmoetingsruimte. De eerste bewoners zouden begin volgend jaar hun intrek nemen. Op de Heidebaan in Sint-Niklaas zijn gisteravond 2 hulpverleners licht gewond geraakt bij een ongeval met een ziekenwagen. De pitambulance van hulpverleningszone Waasland was met spoed onderweg naar een nieuwe interventie toen het voertuig rechtsomkeer maakte en werd aangereden door een auto. De bestuurster van die wagen bleef ongedeerd, maar verkeerde wel in shock. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd.
1: Radio Land van Waas. Doos Smet.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

0: Away van Culture Club. Ben jij een fan van Bob Dylan al heel je leven of misschien nog maar pas ontdekt? Dan kan je vanavond naar de Stadsschouwburg in Sint-Niklaas. Want daar brengen grote artiesten een ode aan Bob Dylan. En dan spreek ik over Axel Peleman, Gies Winne, Jan Houtekiet en nog vele anderen. En die gaan daar een fantastische Bob Dylan-avond geven. Hier is alvast een voorsmaakje.
1: Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out.

0: Dat is een plaat van dit jaar, recente muziek dus, van Lenny Lenny. Tambourine.
1: Young at heart.
0: Young at heart.
1: Young at heart.
0: Laten we dat zo houden ook. Want dat is belangrijk, hè. Je mag wel vele plastische ingrepen ondergaan, maar als je hart niet jong blijft, ja, wat ben je daar dan mee, hè? Young at heart, zelfs al is de muziek alweer van een tijdje geleden. Uit de jaren 90. Dit zijn de Bluebells bij Land van.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Brussel nemen duizenden mensen deel aan een nationale betoging. De drie grote vakbonden trekken door het centrum. Ze protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De politie waarschuwt voor grote hinder in de hoofdstad. Voorlopig is er geen sprake van incidenten. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. België staat daarmee 11e in een lijst van 41 rijke landen. UNICEF zegt dat armoede de gezondheid van kinderen aantast. De organisatie ziet ook een impact op hun schoolresultaten. Bovendien nemen kinderen in armoede minder deel aan activiteiten buiten de klas. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. 80 parlementsleden willen nu dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. Starmer lag ook al onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de Verenigde Staten. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelinkt aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd is onbekend. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op wat regen en tot 13 graden. Morgen nog meer wolken en buien die soms fel kunnen zijn. Dan is 15 graden de maximumtemperatuur.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, hier bij Land van Waas. Goedemiddag, je welkom. Heaven is a Place on Earth, maar hier bij ons is deze place ook heaven, denk ik. 3 uur lang de beste hits en classics.
1: We gaan weer samen.

González, haven't stopped dancing yet. Een grootspreker uit de stripwereld zei ooit 1000 bommen en granaten. Het is eerder 1000 donderslagen en granaten voor het weer in Dwaasland voor het komende verlengde weekend. Het ziet er eigenlijk niet zo fraai uit. Details die krijg je zo meteen hier in Dwaasland werkt.

Yep, I'm in. Take me for a night in New York van Elbow Bones and the Racketeers hier bij Land van Waas. Het weer vandaag valt toch wel mee. Zon met wolken bij 15 graden, maar er komt een ander paar mouwen aan. Bijvoorbeeld morgen regen bij 14 graden. Een beetje een flauwe start van ons verlengde weekend. En die flauwe start trekt zich door naar donderdag. Ja, flauw, eigenlijk zelfs onstuimig. Er kunnen onweersbuien voorkomen, regen, bliksem staat zelfs op de kaarten, onweer en amper 12 graden. Vrijdag dan 13 graden met regen, dus ook vrijdag is een uitgeregende vakantiedag. En dan een beetje hoop met zaterdag 16 graden met zon.

0: Radio Land van Baas. Regio Nieuws.
1: Bij de brand in een textielloods in Sint-Niklaas is slechts beperkt asbest vrijgekomen. Dat blijkt uit onderzoek van een expert. De dakpannen hielden de meeste asbestvezels tegen. De zone rond de brandhaard blijft voorlopig afgesloten, ook omdat het gebouw instabiel is. In de ruimere omgeving werden geen asbestvezels gevonden. De tuin van een nabijgelegen crèche blijft uit voorzorg dicht tot de brandresten zijn opgeruimd. Voetbalclub VW Hamme heeft een rouwregister geopend voor de 7-jarige Jean die afgelopen weekend om het leven kwam na een ongeval met een springkasteel tijdens een jeugdtoernooi. De impact op de club is groot, alle trainingen zijn afgelast en er wordt slachtofferhulp voorzien. Het parket onderzoekt het ongeval, vermoedelijk werd het springkasteel door een windvlaag de lucht ingeblazen. De Molenwijk in Belzele wordt vanaf 2027 heraangelegd tot een groene tuinwijk. Er komen nieuwe voetpaden, een gescheiden riolering en extra groen met buurtpleintjes en wadies. In grote delen van de wijk komt eenrichtingsverkeer om doorgaand verkeer te beperken en de verkeersveiligheid te verhogen. Ook de schoolomgeving wordt veiliger en groener ingericht. Op de Hoedhaarsite in Lokeren is de ruwbouw van het nieuwe co-housing project afgerond. Dat werd gevierd met het plaatsen van een traditionele meiboom. Het project omvat 14 appartementen en 6 woningen in een groene autoluwe buurt, met ook gedeelde ruimtes zoals tuin, werkplek en ontmoetingsruimte. De eerste bewoners zouden begin volgend jaar hun intrek nemen. Op de Heidebaan in Sint-Niklaas zijn gisteravond 2 hulpverleners licht gewond geraakt bij een ongeval met een ziekenwagen. De pitambulance van hulpverleningszone Waasland was met spoed onderweg naar een nieuwe interventie toen het voertuig rechtsomkeer maakte en werd aangereden door een auto. De bestuurster van die wagen bleef ongedeerd, maar verkeerde wel in shock. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
3: Jeroen Verkruijsen.

U2, Ordinary Love, op dinsdagmiddag. Ik zag deze week een reportage op het nieuws over tribute bands die het goed doen. Onder andere bands die U2 naapen, die blijkbaar toch wel zeer in trek zijn. Ja, ik geef toe, als je iets gaat organiseren, dan is U2 zelf onbetaalbaar. Zo'n tribute band misschien nog wel net. Het is een net tip als je iets gaat organiseren of als je toch je leven ooit eens wil U2 zien aan betaalbare prijzen. Check zo'n tribute band. Hey!

0: Dat was lang geleden. Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley en If I Had Words. Bijland van Waas.
1: De slimste Waaslander.
0: Ja, de slimste Waaslander. Daar zijn we terug met een nieuwe vraag. We gaan de hersenen breken. Vooral dan de mensen die houden van films, die zouden dit wel moeten weten, denk ik. In welke film speelt Tom Hanks, gevierd acteur, een man die strandt op een onbewoond eiland? Ik wil graag je antwoord via info@rlvw.be. info@rlvw.be voor je antwoord op de vraag: in welke film speelt Tom Hanks een aangespoelde op een onbewoond eiland?

hier al antwoorden binnen via onze mailbox. info@rlvw.be. Vraag is vandaag: in welke film speelt Tom Hanks een man die strandt op een onbewoond eiland? Eén tip, het is niet Robinson Crusoe. Niet. Nee, een andere film. Maar welke? Stuur je antwoord door

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Brussel nemen duizenden mensen deel aan een nationale betoging. De drie grote vakbonden trekken door het centrum. Ze protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De politie waarschuwt voor grote hinderen in de hoofdstad. Voorlopig is er geen sprake van incidenten. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. België staat daarmee 11e in een lijst van 41 rijke landen. UNICEF zegt dat armoede de gezondheid van kinderen aantast. De organisatie ziet ook een impact op hun schoolresultaten. Bovendien nemen kinderen in armoede minder deel aan activiteiten buiten de klas. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. 80 parlementsleden willen nu dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. Starmer lag ook al onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de Verenigde Staten. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelinkt aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd is onbekend. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op wat regen en tot 13 graden. Morgen nog meer wolken en buien die soms fel kunnen zijn. Dan is 15 graden de maximumtemperatuur.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Stan van Samang, Bijland van Waas met Scars.
1: Waasland werkt.
0: Ja, het is vandaag vakbondsactie in Brussel. Met vanmorgen die betoging door de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Nu, het is vandaag daar vakbondsactie. Bij ons is het elke dag vakbondsactie. Ja, elke dag, hè, rond 2:20 draai ik je 5 hits en classics die jij mag kiezen, mij doorsturen. En tussen die 5 nummers zwijg ik, staak ik. Elke dag. Niet alleen vandaag, maar dus voor vandaag gaan we nog een lijstje nodig. Dus jouw 5 nummers zijn welkom via info@rlvw.be. En dit is Survivor en The Burning Heart bij Land van Waas.

0: Master en Servant van Depeche Mode bij Land van Waas in Waasland werkt. Op deze dinsdagmiddag.
1: Waasland werkt.
0: Ja, bizar ongeval gisteravond op de Heidebaan in Sint-Niklaas. Daar is een ziekenwagen aangereden. Die was eigenlijk op de terugweg, maar kreeg plots een interventie en maakte rechtsomkeer. En dat manoeuvre verraste een autobestuurster die reed op de ziekenwagen in. Een botsing dus daar. De mensen in de ziekenwagen raakten lichtgewond. De bestuurster zelf die was in shock, maar verder ongedeerd. En de ziekenwagen is zwaar beschadigd. Die moest worden getakeld.

0: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
1: Ja, wat in Brussel kunnen, kunnen wij elke dag rond deze tijd een vakbondsactie. Jij kiest 5 hits en classics en ik draai ze en daartussen staak ik. Ook nu, in het komende kwartier, hou ik netjes mijn mond. Muziek die komt van Pink, van Elton John, Bazaar en Whitesnake. Maar eerst de zon en je radio, het zal nodig zijn. Alvaro Soler, La Libertad.

0: Ja, plezant is zo'n vakbondsactie. Zo'n actie die geen overlast veroorzaakt, maar plezier brengt met 5 hits en classics.
1: Waasland werkt!
0: Morgen een nieuwe, meer nog de laatste van deze week, want het is ook de laatste werkdag van de werkweek. Morgen. Lijstje blijft welkom. info@rlvw.be.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
4: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: prinsesje van, maar vooral ook zichzelf met een indrukwekkende carrière. Ook Janet Jackson, That's the Way Love Goes. Op dinsdagmiddag bij Land van Waas. Straks om 3 uur nieuwsupdate en daarna meer Waasland werkt.
1: Hey, you know, I've got a strong feeling and a heart full of desire.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. In Anderlecht bij Brussel is opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident gebeurde gisteravond. De politie kreeg om 20:40 een oproep en vond het slachtoffer ter plaatse. Getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Die werd kort nadien gevonden, verstopt onder een voertuig. De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de feiten loopt. In Groot-Brittannië lijkt premier Keir Starmer voorlopig toch op post te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Hij behoudt het vertrouwen van de meeste ministers en de regering is van oordeel dat ze nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet voortregeren. Het is nu niet het moment om het land in chaos te storten en instabiliteit zou ook de inflatie nog doen toenemen, is de redenering. De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen afgelopen week. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal zo'n 1 euro en 97 cent. Voor benzine 98 gaat de literprijs naar maximaal 2 euro en 5 cent. Dat is een stijging met 5 cent. Stookolie wordt wat goedkoper. Vanavond en vannacht is het een tijdje zwaar bewolkt met buien bij minstens 7 graden. Daarna even opklaringen, maar morgen komen er al snel weerwolken opzetten. Kan fel regenen en het is dan hoogstens 13 graden.

Bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

zeer welkom bij Lavama's. Vanavond de eerste voorronde van het Eurosong Festival in Wenen met ons land. Bij deze is Sila voor België, Dancing on the Ice.

0: heerlijk daar vandaag. Ook weer zonnig en warm. Lekker warm zelfs. We kunnen jaloers zijn. San Salvador van Azzotto.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Het is gebeurd. Ik heb de mailbox afgesloten voor de vraag vandaag. In de slimste Waaslander. Een vraag voor filmliefhebbers. Want we zochten naar de film waarin Tom Hanks een man speelt die strandt op een onbewoond eiland. We zochten niet Robinson Crusoe. Nee, we zochten Castaway. Morgen een nieuwe vraag. En ook de laatste voor deze werkweek. En nu Helmut Lotti met band Bad Bad Leroy Brown in Waasland werkt.

0: pak naar mijn Easy Lady. Ja, de weerkaarten zien er vandaag nog wel behoorlijk uit met zon en wolken en 15 graden. Maar morgen is een ander paar mouwen, start van een paar natte dagen. Morgen 14 graden met de regen, zowat de hele dag. En dan donderdag, kans op onweer, bliksem, zon, gedonder, regen. Allemaal samen 12 graden. En vrijdag 13 graden met heel veel regen. Zaterdag 16 graden met zon en wolken. En dit is Judith, Self-Made Woman.
1: No,

De Expo Beyond Borders van Frans en Serena Wuitak en Sint-Niklaas doppelt je onder in een krachtig dialoog tussen kunst, activisme en verbondenheid met een verrassende mix van sculpturen, 3D-scans en augmented reality verkennen vader en dochter hoe menselijkheid grenzen overstijgt in een polariserende wereld. Deze expo is te bezoeken tot 24 mei in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek in Sint-Niklaas. De volle feesten in Lokeren hebben nieuwe namen toegevoegd aan de affiche en daarmee is de affiche dan ook helemaal compleet. Het gaat meer bepaald om donderdag 6 augustus, want dan duikt men de donkere jaren 80 in met de New Wave avond, met onder andere als headliner de Britse New Wave synthpoplegende Blancmange. Volle feesten vinden plaats van 31 juli tot 9 augustus. Toegang is gratis en alle info is te vinden op www.vollefeesten.be. Zondag 24 mei is de open deurdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal te voordelen van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje.

Back to Life, However Do You Want Me, van Soul to Soul, hier bij Land van Waas. Het is bijna 4 uur, zometeen is er Michiel Tiron met de achtertuin van de Waaslander. Betekent nieuws uit je eigen tuinen, uit onze streek zometeen. Okay.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. In Anderlecht bij Brussel is opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident gebeurde gisteravond. De politie kreeg om 20:40 een oproep en vond het slachtoffer ter plaatse. Getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Die werd kort nadien gevonden, verstopt onder een voertuig. De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de feiten loopt. In Groot-Brittannië lijkt premier Keir Starmer voorlopig toch op post te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Hij behoudt het vertrouwen van de meeste ministers en de regering is van oordeel dat ze nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet voortregeren. Het is nu niet het moment om het land in chaos te storten en instabiliteit zou ook de inflatie nog doen toenemen, is de redenering. De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen afgelopen week. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal zo'n 1 euro en 97 cent. Voor benzine 98 gaat de literprijs naar maximaal 2 euro en 5 cent. Dat is een stijging met 5 cent. Stookolie wordt wat goedkoper. Vanavond en vannacht is het een tijdje zwaar bewolkt met buien bij minstens 7 graden. Daarna even opklaringen, maar morgen komen er al snel weerwolken opzetten. Kan veel regenen en het is dan hoogstens 13 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

En soms hoor je ook wel eens dingen die je niet moet horen in een liedje. Zoals dit hier, Mama Appelsap. Wanna be starting something van Michael Jackson om mee te beginnen op deze dinsdagnamiddag. 12 mei vandaag zal ingaan als de zoveelste stakingsdag. Maar gelukkig wordt er niet gestaakt bij ons. Nee hoor, we gaan er weer volop voor. Tussen nu en 6 uur voor de allerbeste muziek. En valt er wat nieuws uit de regio te rapen, dan krijg je dat hier te horen. Dit is de achtertuin van de Waaslander. Gisteren waren we er niet omwille van wat technische problemen hier op de radio. We hadden een heus hardware probleem, maar we zijn weer helemaal terug van weg geweest. Dit komt uit Nederland, is Spargo, Head Up to the Sky. Allemaal welkom.

Max en Andy Grammer hebben een nieuwe platenhit. The Thing I Love. Hoor je hier op Radioland van Baas. Wij zijn de nummer 1 in Hits en Classics. Goedemiddag en fijn dat je luistert. Het is een korte werkweek, ik weet het. Ook een feestdag zit ertussen. En misschien voor jou ook een brugdag.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Hier hoor je altijd hits en classics.

Robert Palmer, I didn't mean to turn you on. Dat was ook niet de bedoeling natuurlijk. En we hadden daarnet ook nog Girl van Destiny's Child. Tijd om de beste band van Vlaanderen nog eens boven te halen, zeker. Hè? Toch wel een van de meest succesvolle bands. Clouseau begon ooit met een hele bende en eindigde met de gebroeders Waters, Chris en Koen. Oftewel Clouseau. Dat ze de mooiste is. Zomaar op een dinsdagmiddag, als dat niet mooi is.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Bij de brand in een textielloods in Sint-Niklaas is slechts beperkt asbest vrijgekomen. Dat blijkt uit onderzoek van een expert. De dakpannen hielden de meeste asbestvezels tegen. De zone rond de brandhaard blijft voorlopig afgesloten, ook omdat het gebouw instabiel is. In de ruimere omgeving werden geen asbestvezels gevonden. De tuin van een nabijgelegen crèche blijft uit voorzorg dicht tot de brandresten zijn opgeruimd. Voetbalclub VW Hamme heeft een rouwregister geopend voor de 7-jarige Jean die afgelopen weekend om het leven kwam na een ongeval met een springkasteel tijdens een jeugdtoernooi. De impact op de club is groot, alle trainingen zijn afgelast en er wordt slachtofferhulp voorzien. Het parket onderzoekt het ongeval, vermoedelijk werd het springkasteel door een windvlaag de lucht ingeblazen. De Molenwijk in Belzele wordt vanaf 2027 heraangelegd tot een groene tuinwijk. Er komen nieuwe voetpaden, een gescheiden riolering en extra groen met buurtpleintjes en wadies. In grote delen van de wijk komt eenrichtingsverkeer om doorgaand verkeer te beperken en de verkeersveiligheid te verhogen. Ook de schoolomgeving wordt veiliger en groener ingericht. Op de Hoedhaarsite in Lokeren is de ruwbouw van het nieuwe co-housing project afgerond. Dat werd gevierd met het plaatsen van een traditionele meiboom. Het project omvat 14 appartementen en 6 woningen in een groene autoluwe buurt, met ook gedeelde ruimtes zoals tuin, werkplek en ontmoetingsruimte. De eerste bewoners zouden begin volgend jaar hun intrek nemen. Op de Heidebaan in Sint-Niklaas zijn gisteravond 2 hulpverleners lichtgewond geraakt bij een ongeval met een ziekenwagen. De pitambulance van hulpverleningszone Waasland was met spoed onderweg naar een nieuwe interventie toen het voertuig rechtsomkeer maakte en werd aangereden door een auto. De bestuurster van die wagen bleef ongedeerd, maar verkeerde wel in shock. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd.
0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Michiel Tiron.

0: Dit is de originele versie uit de jaren 70. En later ook nog eens op plaat gezet door Whitney Houston naar de aanleiding van de film The Bodyguard, I'm Every Woman van Whitney Houston. Zometeen Somebody's Watching Me van Rockwell en Genesis met Hold On My Heart. Maar eerst dit zeemzoete romantische liedje van Jeroen van der Boom. Mag ik dan bij jou op land van Maas?
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest heb,

Met Michael Jackson natuurlijk. Dat hadden jullie ook al door. Somebody's Watching Me van Rockwell. Eén dikke grote hit. Daarna heeft hij geen enkele plaat meer gemaakt. Een fijne middag. Dit is Radioland van Baas. Zometeen Self Control van Laura Branigan. Maar eerst de nieuwe plaat van Somber. Die heet nog altijd Homewrecker.

Laura Branigan had de boel helemaal onder controle. Dat was self-control en daarmee zaten we in de jaren 80. En ongetwijfeld zometeen tussen 5 en 6 zitten er nog wel wat leuke platen uit de 80's tussen, zeker weten. En als je houdt van jaren 80 platen, zaterdag en zondag tussen 10 en 11, heb je hier een afspraak met Prachtig 80. Het nieuws van 5 uur en Eric Clapton.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. In Anderlecht bij Brussel is opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident gebeurde gisteravond. De politie kreeg om 20:40 een oproep en vond het slachtoffer ter plaatse. Getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Die werd kort nadien gevonden, verstopt onder een voertuig. De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de feiten loopt. In Groot-Brittannië lijkt premier Keir Starmer voorlopig toch op post te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Hij behoudt het vertrouwen van de meeste ministers en de regering is van oordeel dat ze nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet voortregeren. Het is nu niet het moment om het land in chaos te storten en instabiliteit zou ook de inflatie nog doen toenemen, is de redenering. De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen afgelopen week. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal zo'n 1 euro en 97 cent. Voor benzine 98 gaat de literprijs naar maximaal 2 euro en 5 cent. Dat is een stijging met 5 cent. Stookolie wordt wat goedkoper. Vanavond en vannacht is het een tijdje zwaar bewolkt met buien bij minstens 7 graden. Daarna even opklaringen, maar morgen komen er al snel weerwolken opzetten. Kan fel regenen en het is dan hoogstens 13 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Je moet het maar tegenkomen dat je plots in je keuken komt en daar zo'n beestje naar jou zit te kijken. Ik krijg er meteen al koude rillingen van. Rat in my kitchen van UB40. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom bij Radioland van Maas tot een uur of 6. Don't let me be misunderstood met Mr. Jukak.

laat ons eerlijk zijn, daar kunnen we toch niet boos om zijn. Girls Just Want To Have Fun van Cyndi Lauper. Zometeen een blik op de weerkaart. Hoe zit het met het weer voor vanavond en de komende dagen? Gaat het zonnig worden of gaat er regen vallen? Dat is de vraag.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Everybody, if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.

De breaks van Curtis Blow. Vanavond kan er nog wat regen vallen, 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met wat onweer, 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en blijft het fris aan de vis. Nieuws uit de regio om 5:30, maar eerst de Pretenders. Als Stand By You tot 6:00 doen we dat.

0: Radio Land van Waas. Regio Nieuws.
1: Bij de brand in een textielloods in Sint-Niklaas is slechts beperkt asbest vrijgekomen. Dat blijkt uit onderzoek van een expert. De dakpannen hielden de meeste asbestvezels tegen. De zone rond de brandhaard blijft voorlopig afgesloten, ook omdat het gebouw instabiel is. In de ruimere omgeving werden geen asbestvezels gevonden. De tuin van een nabijgelegen crèche blijft uit voorzorg dicht tot de brandresten zijn opgeruimd. Voetbalclub VW Hamme heeft een rouwregister geopend voor de 7-jarige Jean die afgelopen weekend om het leven kwam na een ongeval met een springkasteel tijdens een jeugdtoernooi. De impact op de club is groot, alle trainingen zijn afgelast en er wordt slachtofferhulp voorzien. Het parket onderzoekt het ongeval, vermoedelijk werd het springkasteel door een windvlaag de lucht ingeblazen. De Molenwijk in Belzele wordt vanaf 2027 heraangelegd tot een groene tuinwijk. Er komen nieuwe voetpaden, een gescheiden riolering en extra groen met buurtpleintjes en wadies. In grote delen van de wijk komt eenrichtingsverkeer om doorgaand verkeer te beperken en de verkeersveiligheid te verhogen. Ook de schoolomgeving wordt veiliger en groener ingericht. Op de Hoedhaarsite in Lokeren is de ruwbouw van het nieuwe co-housing project afgerond. Dat werd gevierd met het plaatsen van een traditionele meiboom. Het project omvat 14 appartementen en 6 woningen in een groene autoluwe buurt, met ook gedeelde ruimtes zoals tuin, werkplek en ontmoetingsruimte. De eerste bewoners zouden begin volgend jaar hun intrek nemen. Op de Heidebaan in Sint-Niklaas zijn gisteravond 2 hulpverleners licht gewond geraakt bij een ongeval met een ziekenwagen. De pitambulance van hulpverleningszone Waasland was met spoed onderweg naar een nieuwe interventie toen het voertuig rechtsomkeer maakte en werd aangereden door een auto. De bestuurster van die wagen bleef ongedeerd, maar verkeerde wel in shock. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
3: Radio Land van Waas.
4: Waasland's beste muziekmix.

jaar of 22 geleden stond dit in de hitlijsten. Dit zeer dansbare liedje van Paul Johnson. En Doo-Wop doet me een beetje denken aan de Happy Friday, die er ook weer de komende vrijdag aankomt tussen 4 en 6. De officiële start van je weekend met alleen maar feel-good muziek. En dan nu de verwarming een beetje naar beneden, want voor Kool & The Gang is het too hot.

0: Lions City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lions City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. Van 13 tot 17 mei zijn er aardbeienfeesten in Melkselen, met op 13 mei vanaf 5 uur een aardbei after work, met onder andere DJ Ruben van Gucht. Op 14 mei zijn er vanaf 2 uur Kinderdorp, Springkastelen, nadien ook nog verkiezing van Prinsje en Prinsesje en om 8 uur de verkiezingsshow van de 64ste aardbeiprinses. Op 15 mei de namiddag van zoete herinneringen en ook nog een quiz. Op 16 mei is er onder andere ook een aardbeirit voor oldtimers. En op 17 mei is er vanaf 8 uur 's morgens de aardbeirit Brent van Moer en om 1 uur de aardbeirun. Alle info is te vinden op www.aardbeifeesten-melzelen.be.
1: Radio Land van Waas.

Everybody's gonna be Coco Loco. En Cerveza in de Cantina, volgens mij is dit zoiets als een natuurlijk antidepressivo. Dit liedje, dat waren Pres en Cantare Pepe hier op Land van Waas.

Back to the 90s met Pieter André en Mysterious Girls hier op Land van Maas. We gaan richting 6 uur zometeen after dinner met Johan Waterschoot. Ik wens je veel plezier met hem en verder straks ook nog muziek van Martin Garrix en I Told You So. We zijn er morgen vroeg om 7 uur om je wakker te maken in de wakkere Waaslander. Dit is Divine Emotions van Narada Michael Walden. Maak er nog een fijne dinsdag van en graag tot morgen.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De zesde nationale vakbondsbetoging in Brussel heeft vandaag veel minder deelnemers op de been gebracht. Met zo'n 40.000 betogers, amper de helft tegenover de actiedag in maart. De bonden zeggen dat de aantallen niet van belang zijn en dat ook talloze mensen die vandaag gewerkt hebben hun eisen onverminderd steunen. Het protest verliep vrij rustig. Eén militant die agenten bekogelde met een projectiel is opgepakt. Op de luchthavens en bij tram- en busvervoer was de actiedag sterk voelbaar. Intussen is de stemming over de bewuste pensioenhervorming in het federaal parlement uitgesteld. Die zou morgen plaatsvinden, maar schuift 2 weken op. Verschillende oppositiepartijen vragen bijkomend advies van de Raad van State in de hoop de hervorming en dan vooral de pensioenmalus nog te doen kantelen. Door die malus krijgt wie minder lang gewerkt heeft ook minder pensioen. De Arizona-regering wil de hervormingen vanaf 1 januari laten ingaan. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit in de Giro gewonnen. De eerste op Italiaanse bodem na de openingsdriedaagse in Bulgarije. Narváez spurte sneller dan de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Die laatste pakte dankzij de bonificatieseconde de roze trui. Lennart van Eetveld was beste Belg op de zevende plaats. Arnaud Tellier gaf op vandaag. Hij was al enkele dagen ziek. In Wenen vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. 15 landen strijden voor 10 plaatsen in de grote finale zaterdag. Ook ons land met de Waalse zangeres Escila treedt straks aan, net als Israël. Voorlopig is weinig protest merkbaar, al zijn politie en veiligheidsdiensten massaal aanwezig. Voor de hoofdzetel van de RTBF was er vanmiddag wel protest van een klein groepje actievoerders. Die willen dat de omroep het festival boycott. Het blijft wisselvallig. Ook vannacht kan het regenen. Minima van 4 tot 10 graden. Morgen halen we 14 graden, maar ook dan buien en een frisse wind.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Johan Waterschoot.

Ze was geliefd in Nederland, maar ook bij ons hoor. Die Patricia Pai met Saturday Night in 1981. En Tomorrow uit Annie was ook van haar. Dinsdag 12 mei, van harte welkom in After Dinner. Kom maar gezellig bij aan tafel zitten. Bedankt Michiel Tiron voor de achtertuin. Dit is Alanis Morissette met Ironic. No.

0: Radio Land van Waas.
1: Hits en classics.
0: Dit is Radio Land van Waas.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: laat ze maar komen, die zon, ik kan ze wel gebruiken hoor. Stranglers waren dat halfweg de jaren 80. Hiervoor nog die LLS Morris set met Ironic. En One Hit Wonder staat al te popelen om nog eens op de radio gedraaid te worden. Uit 77, Alessi Brothers. Oh, Lori.
1: The music sounds great.
2: Sounds great!
3: Land van Waals.
4: After Dinner, One Hit Wonder.
5: I'd like

0: Horis, hoe hoog ze konden zingen, kwamen eigenlijk dicht in de buurt van de Bee Gees, hè? De Alessi Brothers. Billy en Bobby Alessi uit de wijk Long Island in New York. Zo razend populair in de jaren 70. Deze man wil ook nog eens gedraaid worden op de radio. Maar hij krijgt ze van mij, hoor. Frank Boeien Groep, 1 miljoen sterren.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in

0: Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: After Dinner met Johan Waterschoot.

0: Afgelopen zomer zag ik hem nog aan het werk in het park in het centrum van Lokeren tijdens de Fonnefeesten. Frank Boeien en zijn groep met 1 miljoen sterren zou hij zoveel platen hebben verkocht. Ja, de jaren 80 waren toch ook van hen, hè? De jaren 70 die van de Carpenters en daarom koos ik ze als duo van artiest. Gaan we het genoegen geven aan Karen Carpenter, het meisje dat zo vroeg overleed eigenlijk. Hè. Wel, de Carpenters uit 70 en 73, We've Only Just Begun en Top of the World komen eraan.
1: Land van Waas.
2: The music sounds great.
3: Duo van artiest.

0: Zoveel mooie hits dat ze maakte. The Carpenters. We've Only Just Begun, hiervoor nog gedraaid in deze Top of the World uit 73. Ja, Karen Carpenter had het moeilijk in haar leven. Ze leed aan anorexia en door complicaties kreeg ze hartfalen. In februari 1983 overleed ze op 32-jarige leeftijd. Lighthouse Family, die gaan nog eens omhoog gaan. Lift It.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. The Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

1983 met Roof Garden. En deze volgt al vrij snel Boogie Down. Welkom in After Dinner op deze dinsdag 12 mei. Drie mogen de mix in.

0: Goes On and On, It's a Love Thing. Dat onthoud ik ook nog van de Whispers in de jaren 70. En dit pareltje mocht het lijstje van 3 afsluiten. In the Row. Mijn lieve vrienden van After Dinner, we gaan stilaan er een einde aan breien. Ja, aan de uitzending van vandaag. Met een geweldige van Oasis. Don't Look Back in Anger.
1: The music sounds great. Sounds great. Land van Waals.
2: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De zesde nationale vakbondsbetoging in Brussel heeft vandaag veel minder deelnemers op de been gebracht. Met zo'n 40.000 betogers, amper de helft tegenover de actiedag in maart. De bonden zeggen dat de aantallen niet van belang zijn en dat ook talloze mensen die vandaag gewerkt hebben hun eisen onverminderd steunen. Het protest verliep vrij rustig. Eén militant die agenten bekogelde met een projectiel is opgepakt. Op de luchthavens en bij tram- en busvervoer was de actiedag sterk voelbaar. Intussen is de stemming over de bewuste pensioenhervorming in het federaal parlement uitgesteld. Die zou morgen plaatsvinden, maar schuift 2 weken op. Verschillende oppositiepartijen vragen bijkomend advies van de Raad van State in de hoop de hervorming en dan vooral de pensioenmalus nog te doen kantelen. Door die malus krijgt wie minder lang gewerkt heeft ook minder pensioen. De Arizona-regering wil de hervormingen vanaf 1 januari laten ingaan. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit in de Giro gewonnen. De eerste op Italiaanse bodem na de openingsdriedaagse in Bulgarije. Narváez spurte sneller dan de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Die laatste pakte dankzij de bonificatieseconde de roze trui. Lennart van Eetveld was beste Belg op de 7e plaats. Arnaud Tellier gaf op vandaag. Hij was al enkele dagen ziek. In Wenen vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. 15 landen strijden voor 10 plaatsen in de grote finale zaterdag. Ook ons land met de Waalse zangeres Escila treedt straks aan, net als Israël. Voorlopig is weinig protest merkbaar, al zijn politie en veiligheidsdiensten massaal aanwezig. Voor de hoofdzetel van de RTBF was er vanmiddag wel protest van een klein groepje actievoerders. Die willen dat de omroep het festival boycott. Het blijft wisselvallig. Ook vannacht kan het regenen. Minima van 4 tot 10 graden. Morgen halen we 14 graden, maar ook dan buien en een frisse wind.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. Van 13 tot 17 mei zijn er aardbeifeesten in Melcelen, met op 13 mei vanaf 5 uur een aardbei after work, met onder andere DJ Ruben van Gucht. Op 14 mei zijn er vanaf 2 uur Kinderdorp, Springkastelen, nadien ook nog verkiezing van Prinsje en Prinsesje en om 8 uur de verkiezingsshow van de 64ste aardbeiprinses. Op 15 mei de namiddag van zoete herinneringen en ook nog een quiz. Op 16 mei is er onder andere ook een aardbeirit voor oldtimers. En op 17 mei is er vanaf 8 uur 's morgens de aardbeirit Brent van Moer en om 1 uur de aardbeirun. Alle info is te vinden op www.aardbeifeesten-melcelen.be.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn kwijl.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De zesde nationale vakbondsbetoging in Brussel heeft vandaag veel minder deelnemers op de been gebracht. Met zo'n 40.000 betogers, amper de helft tegenover de actiedag in maart. De bonden zeggen dat de aantallen niet van belang zijn en dat ook talloze mensen die vandaag gewerkt hebben hun eisen onverminderd steunen. Het protest verliep vrij rustig. Eén militant die agenten bekogelde met een projectiel is opgepakt. Op de luchthavens en bij tram- en busvervoer was de actiedag sterk voelbaar. Intussen is de stemming over de bewuste pensioenhervorming in het federaal parlement uitgesteld. Die zou morgen plaatsvinden, maar schuift 2 weken op. Verschillende oppositiepartijen vragen bijkomend advies van de Raad van State in de hoop de hervorming en dan vooral de pensioenmalus nog te doen kantelen. Door die malus krijgt wie minder lang gewerkt heeft ook minder pensioen. De Arizona-regering wil de hervormingen vanaf 1 januari laten ingaan. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit in de Giro gewonnen. De eerste op Italiaanse bodem na de openingsdriedaagse in Bulgarije. Narváez spurte sneller dan de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Die laatste pakte dankzij de bonificatieseconde de roze trui. Lennart van Eetveld was beste Belg op de 7e plaats. Arnaud Tellier gaf op vandaag. Hij was al enkele dagen ziek. In Wenen vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. 15 landen strijden voor 10 plaatsen in de grote finale zaterdag. Ook ons land met de Waalse zangeres Escila treedt straks aan, net als Israël. Voorlopig is weinig protest merkbaar, al zijn politie en veiligheidsdiensten massaal aanwezig. Voor de hoofdzetel van de RTBF was er vanmiddag wel protest van een klein groepje actievoerders. Die willen dat de omroep het festival boycott. Het blijft wisselvallig. Ook vannacht kan het regenen. Minima van 4 tot 10 graden. Morgen halen we 14 graden, maar ook dan buien en een frisse wind.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt 2 vermoedelijke nieuwe besmettingen met het Hantavirus. Het gaat intussen dus om 11 mensen, 3 onder hen overleefden het niet. Alle besmette personen waren opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De WHO verwacht gezien de incubatietijd nog meer gevallen, maar geen grotere uitbraak van het virus. Nederland bevestigt intussen dat de 26 passagiers die zondag met de eerste evacuatievlucht terugkeerden, alle negatief hebben getest. De tiener die zondagavond betrokken was bij een schietpartij aan het station van Leuven is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De maatregel geldt 30 dagen. De verdachte van 16 zou na een ruzie tussen 2 groepjes jongeren een jongen van 17 in de voet geschoten hebben. Die raakte daarbij lichtgewond. De politie probeert de andere betrokkenen nog op te sporen. Een koppel uit Aalst is aangehouden op verdenking van oplichting en witwaspraktijken. Het gaat om een dakwerker en zijn echtgenote. Ze maakten offertes en vroegen voorschotten, maar kwamen de klus nooit uitvoeren. Ze waren intussen naar Spanje gevlucht, maar zijn daar door de politie opgepakt en overgeleverd aan ons land. Het koppel zou met de zwendel 100.000 euro's hebben verdiend. Ze moeten voorlopig in de cel blijven. En in Brunsum in Nederlands Limburg zijn dinsdagavond 2 Duitse soldaten van het NAVO-commando aangevallen door onbekenden. Een groep gemaskerde mannen viel hen fysiek aan en riep daarbij anti-NAVO-slogans. Beide soldaten raakten lichtgewond. De daders zijn nog niet ingerekend. In Brunsum is een operationeel hoofdkwartier gevestigd van de verdragsorganisatie. De nacht is regenachtig bij minima van 4 tot 10. Het wisselvallige weer houdt nog de hele week aan. Woensdag regelmatig een bui, een vrij kille wind en maxima tot 14 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt 2 vermoedelijke nieuwe besmettingen met het hantavirus. Het gaat intussen dus om 11 mensen, 3 onder hen overleefden het niet. Alle besmette personen waren opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De WHO verwacht gezien de incubatietijd nog meer gevallen, maar geen grotere uitbraak van het virus. Nederland bevestigt intussen dat de 26 passagiers die zondag met de eerste evacuatievlucht terugkeerden, alle negatief hebben getest. De tiener die zondagavond betrokken was bij een schietpartij aan het station van Leuven is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De maatregel geldt 30 dagen. De verdachte van 16 zou na een ruzie tussen 2 groepjes jongeren een jongen van 17 in de voet geschoten hebben. Die raakte daarbij lichtgewond. De politie probeert de andere betrokkenen nog op te sporen. Een koppel uit Aalst is aangehouden op verdenking van oplichting en witwaspraktijken. Het gaat om een dakwerker en zijn echtgenote. Ze maakten offertes en vroegen voorschotten, maar kwamen de klus nooit uitvoeren. Ze waren intussen naar Spanje gevlucht, maar zijn daardoor de politie opgepakt en overgeleverd aan ons land. Het koppel zou met de zwendel 100.000 euro's hebben verdiend. Ze moeten voorlopig in de cel blijven. En in Brunsum in Nederlands Limburg zijn dinsdagavond 2 Duitse soldaten van het NAVO-commando aangevallen door onbekenden. Een groep gemaskerde mannen viel hen fysiek aan en riep daarbij anti-NAVO-slogans. Beide soldaten raakten lichtgewond. De daders zijn nog niet ingerekend. In Brunsum is een operationeel hoofdkwartier gevestigd van de verdragsorganisatie. De nacht is regenachtig bij minima van 4 tot 10. Het wisselvallige weer houdt nog de hele week aan. Woensdag regelmatig een bui, een vrij kille wind en maxima tot 14 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

0: The music sounds great.
1: Land van Waals.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.